Applaus voor Candela. Alright, alright. We gaan er nog maar zo aan, hè? Dale ahí.

0: bij de Wiesel.
1: Dan klopt het euch.
0: One Love Radio 3-fach, best radio op de ganze Welt.
1: Hey Pablo, ik had het gezien. Mach het lang, kom uit. Wat blijven?
2: Radio 3-fach, Menschen.
1: Blijf nog iets, maar du musst mitmachen.
0: Ik maak een Beatbox-Show.
2: Crazy, einfach Menschen.
0: Nee, is goed, hey.
1: Hey, mach het nog lang voor de Wiesel, kom uit.
0: Dank je, Luzern, we zien die Sache.
2: Woo, danke, woo. Luzern.
1: It's the sound of the police.
2: Woo, woo.
1: It's the sound of the police. Come on.
2: Woo, woo. It's the sound of the police. Woo, woo. It's the sound of the police. Woo, woo.
1: Ja, so heißt Leute den Bullen an.
2: Leute den Bullen an!
1: Jetzt sind wir ein paar Minuten drüber, aber. Come on.
2: Wir sind zu heim.